wil rond kan spring. Ek wil jou een glimlach bring. In jou rustigheid sal ek stilte vind my skat.

0: How may faster date ya Freddy Nestane Cema Gatin Cesca Came Yalfek Amako Yen and Fear Tahmanitis Yang Yegrahua Proham Yurnal Tamite Guanam Gati Seta Donner Tahan Ekito Darnak Arikan Kaikuzi Tetia Kitrin Tikumati Gun E Timokano Kona Hanau Series Sasa Kwanko Aninzam Kuru Uro Tikamziki Te Durupaka Kumatikamska Teu Felahit Anitimo Tikosen ATM ziki da khono store di o ke tamati ka u senta ti ko ne ntsam ziki khu ko ti an se tsuni sa e khom kra hisna ko ka kona ke ga ana be khu a hya go kha o ka ti ATM ke ga sia go ta tsam ziki banka e siri ga trek sa sia go ta tsam ziki ntse ka go ti hem hito ga o manu zi te ga khongwa ti go zongwa ga si o ta go zongwa ga ko ne ti ku tsam ska hya go go wem Demo belangrike gao go se gang uru ta TV dankwe ke gang uru wa go kwane tutsams ka demo hisna ko a ATM wa tama gao kaart ye ga guibere ga ga kwara go ven store ka ke kaart ye ga kong re tan an wa ga go ga kwara go se hisna ko kwa ga hito ga o manu zi ke tsam te ta ti store ke ange ga tsana ta ga tsung sa go wa demo ga o manu zi te ta ti ta zi kwana zi tin zi tutsams ka hisna kon a zi kwana zi demo his nako anke kauni sa stress ya hota tsamse ke nte anse te a stress ka go se teng koro ta aven kung kona nte tanke ga kung hota tsam doro paki a se te mo tes na go tshetsere zeng kona ke teu ansa hitio ke he tsam ke go se te hinya te ke te tlose na ga e kung hote go teu go se te kung hote ta tem e zike ta se kai go se ke te tia tshetsere nte ko ma di programa nne he jurnal ta mi te se ko yams na kwata ha ko a ka go se teng se te mo sasa ansa te mo go ora ti bori ngo a kaitem bori temu yama khwati social media zike tsams ka thara ko tia kuma te tse bori ve mi ya te hem twa di seri a kansali re go venu temu ngi drone ten 70 grand ya ha wo ko kansali re go nge ha wira an e ka a seri zika tanu an bori zyo ka temu tse go be ta sasa sasa kwena temu a ka tem nga kone ki ke he bori nge ha ko ma ritani hi to ha e an sa ya ba kai ko we sasa kwena nte ta ha se ko kai kwa ko nga kone ki website ta ma kha o de ha tsana go khotsa ngo ko ma tshweta di website ye www.sasa.gov.za a ke ha tsana ta di venu toll free nomoro ga bielo ta di hen 0800-618 yaf nomoro ga bana di trago 0800-618 yaf a ke ngo ga bielo na go koma tshweta di ta anzi temu kwa te bori he sasa ane kwena oka
1: Goeiedag aan al die XKFM luisteraars. Die Suid-Afrikaanse Agentskap vir Maatskaplike Sekuriteit, SASSA, wil die publiek waarsku teen 'n valse kennisgewing wat tans op sosiale media versprei word. Die kennisgewing beweer valslik dat begunstigdes wat op dubbelplatforms geregistreer of dit gebruik, se SRD 370 of kindertoelaag gekanselleer sal word. Hierdie beweringe is vals. SASSA het geen sodanige kennisgewing uitgereik nie. Begunstigdes word dringend versoek om hul nie deur hierdie waninligting te laat mislei nie. Voordat u enige inligting oor maatskaplike toelaas deel, verifieer dit altyd deur SASSA se amptelike kommunikasiekanale. Vir akkurate en betroubare opdaterings, besoek www.sasa.gov.za of skakel ons tolvrye nommer by 0800-60-10-11. Beskerm jouself teen waninligting en maak slegs staat op amptelike SASA kommunikasie. Baie dankie.

¿Qué tal en Sane Tetia Cuyamaco Agate? Combiquir tan cresca clame 12 amaco 12 minutes en Gigrahuam, Radio Nerten 7, Oni FMK, no programa en Nete Agate. Fatisan Mutueta Mieten, se cuyam snahuahan, un cruel programa de Mocano, un cruel programa que te anahuahi, Borico José de Anca, cuatro radio si aninza suria te. Porque José Venunge ato kasuria tania ko studio si kaze NPL na kotia anka ta kuno ke kunati anka ta data kuri wa programme ncese ko yams na kwa ham siya ko khirisa hiye yin iriye amate ko ham atsams ka tot siya ko hota no bori temu sure in sasuri na ti khat era sure tswana o nta ingo pizama ehe en tsunya khuiting khama de freida ga ke di 14 dem kwa kwana ke ke hen kwana ngo 5 tagrand de temo kwa tati a 5 tagrand de kwa ka ti konem kya izi kwana zete zita ho no kwa sia ko wo go sweet popcorn ta ho no movie zi kwana sia ko mu ngo no kuna he ko a se ngi sire zi ka ai ai de kwana he ngo kwana temu siri hekai kaya mati phones en sama langa ngo siri zituwana asa ukara ya hiya maite kwana zika temu kai kare maite nga kwana yiki amtse unsa kiri kehen kwana ngo 5 takarandie kwa tati ta anka kuziti ta azi temu khrati eri ki khati tuwa ati tanu nyako ansi nge ekame freita khaiki pizama da khatimu kwe kakia ezika kwana ze kusia kusure sikan 5 takarandie kehen kwana ngo kwa tati ta anzi poriko khosi tenzi te kre kerente kom tati ire se versuk dat di pizama dag van graad R leerders is uitgestel na volgende vrijdag. So elke leerder moet R50 betaal. Die R50 sluit in slaapklere draag, slippers, kopie hot chocolate met marshmallows, popcorn in een movie. So ouers onthou dis fonds insameling vir die graad R leerders. So dis belangrik dat kinders moet elke kind moet R50 betaal. Tati moet ik qua aanzi poriko gozitinzi radio si an inzate kre krente kom tati 107 o henige FM gekoneng en programme te anka tem ngo poriko gozite anka kutati hese ko yams na kwata ha si ako kherisa hiye yen iriye kama te kwa kham atams kato tisi ako khutam.

zakken was te pakken. Je paspoort werd gebrand in je jeans. Die rusteloze straten van Elvis, het geschutter in die verte. Die roepstem van de duizend celebrations, het weer galm door die lucht. Jij het vanaan net voor de change, jouw hempen gesteerd. Jouw haren voor Olaf's, gekammen in spiel. Jouw mensen gegroet, en hun sleutels gekregen. En een lange gegooid, en het is het alles voor altijd voorbij.

sleutels gekregen en een lange gegooid. En dus het alles voor altijd voorbij.

heb uitgekeken. Even haar, finaal, je hippen gestuurd. En je haren van Ola, gekammerd in de spiegel. Je mensen vervloekt, in de sleutels te krijgen. En een lange gegooid. En dus het alles, voor altijd geweest.